0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt, die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit, omdat er bommenwerpers staan die de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. Daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. De A9 bij Amstelveen blijft ook vannacht nog dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval gisterochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte daarbij niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade dus aan het wegdek. Er zit een grote scheur in, waardoor het asfalt vervangen moet worden. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaal-eigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. En Xandra Velzenboer gaat naast shorttrekken ook lange baan schaatsen. Ze wil het een keer in de week proberen om even iets anders te doen. Van een serieuze uitstap naar de lange baan is voorlopig nog geen sprake. Velzenboer zegt dat je nooit nooit kan zeggen, maar dat het antwoord op die vraag op dit moment nee is, omdat ze het shorttrekken nog het allermooiste vindt. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden vannacht. In de ochtend eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro aan kop met ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Omdat beiden geen absolute meerderheid hebben, is een tweede ronde nodig. De uitslag van de eerste ronde betekent wel dat 12 andere kandidaten afvallen. De voorsprong van Bolsonaro is verrassend. In veel peilingen werd uitgegaan van winst in de eerste ronde voor de progressieve Lula. Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen gewond. Ook werden honderden scholieren opgepakt. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. Het weer droog, in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend eerst grijs, later meer zon. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een Nederlander is sinds mei minister van Justitie in een omstreden regering in Soedan. De Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said werd benoemd in een regering die is opgericht door de Rapid Support Forces. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Said zegt zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Al ruim 3 jaar wordt in Soedan gevochten tussen strijders van de RSF en het officiële regeringsleger. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als de meest gewelddadige gezien. Vorig jaar riep de RSF een parallelle regering in het leven, maar die wordt internationaal niet erkend. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting van Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De VS haalt alle bommenwerpers weg die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Het weer droog, het kan mistig zijn. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend lost de mist snel op. Overdag is het dan zonnig met wat stapelwolken en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Doral Begens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media is dat gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is de Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. En daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open. Maar in de richting Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. En het wordt 19 tot 22 graden.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Je kan niet eens fatsoenlijk liegen. Wat ben jij nou voor een vent? Ik was zo dicht bij echt geluk, maar je maakte alles stuk.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
2: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dooral Benigens met het NOS-journaal. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. De rechtsradicale Flavio Bolsonaro won de eerste ronde met 47%. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en dus komt er eind deze maand een tweede ronde. Het zal voor Lula moeilijk worden om die te winnen, verwacht correspondent Nina Jurna.
4: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen van nou, stem nou de 25e in die tweede ronde op Flavio Bolsonaro. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
3: Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is een Soedanees-Nederlandse jurist, Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na rust maakte Zirkzee in de 71ste minuut de tweede goal voor Oranje.
5: Als een echte spits staat Zirkzee daar op de goede plek om het beslissende tikje te geven. 2-1.
3: Door de overwinning is Oranje in de Nations League groep geëindigd als koploper. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat bij Roelof Arendsveen 7 kilometer file. 11 kilometer op de A15 Rotterdam richting Europoort tussen Knoopend Rozenburg en de Suurhofbrug. 20 minuten vertraging. Op de N210 Schoonhoven Rotterdam bij de N219 2 kilometer stilstaand verkeer. N218 Spijkenisse Oost-Voorne vanwege de Suurhofbrug 3 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Rondje Regio. Een half uur aan

0: schelen.
1: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark van Dink. Na een formatie van 197 dagen heeft de Leidse gemeenteraad gedebatteerd over het nieuwe beleidsakkoord. Vanuit de oppositie was er kritiek op de manier waarop het akkoord tot stand kwam. Partij Sleutelstad diende 12 moties in om het beleid bij te sturen. Die gingen onder meer over parkeren, financiën, ondersteuning van raadsfracties en wonen. Twee voorstellen kregen voldoende steun. De raad krijgt inspraak over eventuele extra fractieondersteuning en er moet een toekomstbestendige woonvisie komen. Gymsport Leiden heeft tijdens de Taptoe de Joppensprijs gewonnen. De gymvereniging liep met een grote groep mee en trok de aandacht met een rijdende rekstok waarop onderweg oefeningen werden uitgevoerd. Door de overwinning mag Gymsport Leiden volgend jaar voorop lopen in de Taptoe. Dit jaar was die eer voor dansschool DC Dance, de winnaar van vorig jaar. Wakker Dier riep mensen gisteren op om op Dierendag geen vlees te eten. Volgens een doorrekening van cijfers van de organisatie eten inwoners van de Leidse regio in Wassenaar samen dagelijks ongeveer 19.000 kilo vlees. Met de campagne Eet Geen Dierendag wil Wakker Dier mensen stimuleren om vaker voor vegetarische of plantaardige maaltijden te kiezen. De organisatie wijst daarbij onder meer naar de gevolgen voor vlees van productie van vlees voor dieren en het milieu. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. De zon komt vrij langzaam door. Vandaag vrij veel zonneschijn met alleen hoge bewolking. Er is weinig wind naar de zuidwesten of westen. Windkracht 2 of 3. In de regio wordt het 20 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Hoogvliet 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. De problemen met het asfalt bij de Stuurhofbrug leiden ook weer tot file op de A15 vanuit Rotterdam. Bij de Stuurhofbrug 8 kilometer file, 20 minuten is de vertraging. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, is een ongeluk gebeurd bij Rotterdam-Delfshaven. Een kwartier vertraging vanaf Vlaardingen-West in 5 kilometer file. Op de N210 Schoonhoven Rotterdam tussen Krimpen aan de IJssel en de N219, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Coral Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Dat meldt het CBS. Begin dit jaar was de totale schuld 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen euro minder dan het jaar ervoor. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. Dat heeft volgens het CBS vooral te maken met het leenstelsel.
3: Dat zijn ook vooral veel oud-studenten en mensen die grotendeels of zelfs volledig studeren tijdens dat leenstelsel. Ja, dat leenstelsel is nu beëindigd, maar ja, het duurt wel even voordat de mensen die toen studeren hun studiegeld volledig hebben afbetaald. Dus er zitten nog steeds heel veel mensen bij met een hele flinke studieschuld.
2: De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. Die koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De autoriteit pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Nederland won gisteravond met 2-1 van Servië in de Nations League. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het zijn 100ste wedstrijd voor Oranje. Daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk kan het nog amper geloven.
4: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg. Om het ook maar in mijn hoofd te laten toen ik jong was.
2: Wesley Sneijder is nog altijd record international met 134 interlands. Het weer, de mist is op de meeste plekken weggetrokken. Het wordt vandaag zonnig afgewisseld door wat stapelwolken. 19 graden wordt het in het noorden en mogelijk 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag staat 8 kilometer file tussen Knoop het Ketelplein en Den Haag-Zuid. Er is een ongeluk gebeurd en daarom is de vertraging een half uur. Meer dan een half uur op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelofarendsveen en Zoeterwoude Rijndijk. 8 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A15 Rotterdam-Europoort neemt de vertraging bij de Zuurhoofdbrug nu af. 5 minuten nog maar. Een nieuw ongeluk op de A16 Rotterdam-Breda bij Rotterdam-Feyenoord. 3 kilometer file. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark van Dink. Na een formatie van 197 dagen heeft de Leidse gemeenteraad gedebatteerd over het nieuwe beleidsakkoord. Vanuit de oppositie was er kritiek op de manier waarop het akkoord tot stand kwam. Partij Sleutelstad diende 12 moties in om het beleid bij te sturen. Die gingen onder meer over parkeren, financiën, ondersteuning van raadsfracties en wonen. Twee voorstellen kregen voldoende steun. De raad krijgt inspraak over eventuele extra fractieondersteuning en er moet een toekomstbestendige woonvisie komen. Gymsport Leiden heeft tijdens de Taptoe de Joppensprijs gewonnen. De gymvereniging liep met een grote groep mee en trok de aandacht met een rijdende rekstok waarop onderweg oefeningen werden uitgevoerd. Door de overwinning mag Gymsport Leiden volgend jaar voorop lopen in de Taptoe. Dit jaar was die eer voor dansschool DC Dance, de winnaar van vorig jaar. Bakker Dier riep mensen gisteren op om op Dierendag geen vlees te eten. Volgens een doorrekening van cijfers van de organisatie eten inwoners van de Leidse regio in Wassenaar samen dagelijks ongeveer 19.000 kilo vlees. Met de campagne Eet Geen Dierendag wil Wakker Dier mensen stimuleren om vaker voor vegetarische of plantaardige maaltijden te kiezen. De organisatie wijst daarbij onder meer naar de gevolgen voor vlees van productie van vlees voor dieren en het milieu. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. De zon komt vrij langzaam door. Vandaag vrij veel zonneschijn met alleen hoge bewolking. Er is weinig wind naar de zuidwesten of westen. Windkracht 2 of 3. In de regio wordt het 20 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel vertraging op de A4 Rotterdam-Den Haag. Tussen Knoop het Ketelplein en Den Haag-Zuid. Een half uur en 7 kilometer file door een ongeluk. Is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Met twee auto's bij Zoeterwoude-Rijndijk. 8 kilometer file vanaf Roelevarensveen een half uur erbij. Omrijden kan via Sassenheim-Wassenaar A44. Op de A12 Den Haag richting Utrecht. 10 minuten vertraging tussen Gouda-West en Nieuwebrug. Door een ongeluk op de A16 Rotterdam richting Breda tussen de Brechtseplein en Rotterdam-Feyenoord. 7 kilometer file, 25 minuten is de vertraging daar. Verder nog 20 minuten vertraging op de N210 Schoonhoven-Rotterdam bij de N219. En op de N434 Wassenaar Zoeterwoude bij Knoop het Hoflied. 10 minuten vertraging in 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af. Zit. Via centraalplus.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Door op Negens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar ging het om 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering en daalt het aantal leningen. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen.
3: Terwijl heel veel scholen eigenlijk maar de een of de ander willen. En dat heeft tot gevolg dat er in sommige gevallen echt duizenden boeken gewoon in ongebruikt in de prullenbak verdwijnen.
2: Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Er komt een tweede ronde omdat er geen absolute meerderheid werd behaald. De kans dat Bolsonaro de tweede ronde wint is groot, volgens correspondent Nina Jurna.
4: Want andere kandidaten die ook winst hebben geboekt bij deze verkiezingen, dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban oproepen om bij die tweede ronde op Bolsonaro te stemmen.
2: Australië onderzoekt de co-piloot die vorige week aan boord van de vlucht tussen Dubai en Tel Aviv zijn gezagvoerder aanviel. Wordt onder andere gekeken of hij in Australië is geradicaliseerd, meldt de BBC. De man uit Oman kreeg volgens Australische media in 2014 een studentenvisum en studeerde de jaren erna in het land. Zijn visum werd in 2019 ingetrokken, waarom is niet duidelijk. Het weer, na het optrekken van de mist wordt het overal zonnig met af en toe wat stapelwolken. 19 graden in het noorden, mogelijk 22 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade 7 kilometer file door een ongeluk. De weg is vrij. De vertraging is nog een half uur. 10 minuten op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Knopen de Brechtseplein en Knopen de Ridderkerk 7 kilometer. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen afrit Oude Wetering en Waarmond 4 kilometer file. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Oegstgeest, Noord en Wassenaar 20 minuten vertraging in 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeers. Informatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wolink. Na een formatie van 197 dagen heeft de Leidse gemeenteraad gedebatteerd over het nieuwe beleidsakkoord. Vanuit de oppositie was er kritiek op de manier waarop het akkoord tot stand kwam. Partij Sleutelstad diende 12 moties in om het beleid bij te sturen. Die gingen onder meer over parkeren, financiën, ondersteuning van raadsfracties en wonen. Twee voorstellen kregen voldoende steun. De raad krijgt inspraak over eventuele extra fractieondersteuning en er moet een toekomstbestendige woonvisie komen. Gymsport Leiden heeft tijdens de Tap Toe de Joppensprijs gewonnen. De gymvereniging liep met een grote groep mee en trok de aandacht met een rijdende rekstok waarop onderweg oefeningen werden uitgevoerd. Door de overwinning mag Gymsport Leiden volgend jaar voorop lopen in de Tap Toe. Dit jaar was die eer voor dansschool DC Dance, de winnaar van vorig jaar. Bakker Dier riep mensen gisteren op om op Dierendag geen vlees te eten. Volgens een doorrekening van cijfers van de organisatie eten inwoners van de Leidse regio in Wassenaar samen dagelijks ongeveer 19.000 kilo vlees. Met de campagne Eet Geen Dierendag wil Wakker Dier mensen stimuleren om vaker voor vegetarische of plantaardige maaltijden te kiezen. De organisatie wijst daarbij onder meer naar de gevolgen voor vlees van productie van vlees voor dieren en het milieu. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. De zon komt vrij langzaam door. Vandaag vrij veel zonneschijn met alleen hoge bewolking. Er is weinig wind uit het zuidwesten of westen. Windkracht 2 of 3. In de regio wordt het 20 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag staat 10 kilometer file tussen Knoop het Ketelplein en Ypenburg. De vertraging is ook 10 minuten. 25 op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam Feyenoord en Afrit Dordrecht Centrum 8 kilometer file. 20 minuten op de A44 Amsterdam Den Haag en 4 kilometer file bij Warmond. A44 Amsterdam Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar. Een kwartier vertraging. En op de N11 Leiden-Bodegraven 5 minuten vertraging bij de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jam.nl op DAB+. Duin en Bollestreek. Je zingt ze mee. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Jam.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Hier je boekraad met het NOS Journaal.
2: Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door de nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden gepland voor volgend jaar, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in bijvoorbeeld de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het is een van de voorstellen van staatssecretaris Aerts om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. De Nederlandse chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een dodelijk ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de gebeurtenissen. De chauffeur, die ook raadslid is in de gemeente Montferland, noemt het een verschrikkelijke nachtmerrie voor de slachtoffers. Hij vertelt niet hoe het mis heeft kunnen gaan. Bij het ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen 5 Nederlanders om het leven. De autoriteit Consumenten en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook het digitale lesmateriaal erbij kopen. Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De toezichthouder pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Het weer, zonnig en droog, met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag staat nog 10 minuten vertraging tussen Den Haag-Zuid en Den Haag-Ippenburg, 4 kilometer file. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en Woerden, 6 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Een kwartier vertraging op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Kaagdorp en Warmond, 2 kilometer file. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. N209 Rotterdam-Hazerswoude tussen Hazerswoude-Dorp en de N11, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Jam.nl. Op je radio, digitaal, DAB+ en online.

0: Stuur.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark van Dink. Na een formatie van 197 dagen heeft de Leidse gemeenteraad gedebatteerd over het nieuwe beleidsakkoord. Vanuit de oppositie was er kritiek op de manier waarop het akkoord tot stand kwam. Partij Sleutelstad diende 12 moties in om het beleid bij te sturen. Die gingen onder meer over parkeren, financiën, ondersteuning van raadsfracties en wonen. Twee voorstellen kregen voldoende steun. De raad krijgt inspraak over eventuele extra fractieondersteuning en er moet een toekomstbestendige woonvisie komen. Gymsport Leiden heeft tijdens de Taptoe de Joppensprijs gewonnen. De gymvereniging liep met een grote groep mee en trok de aandacht met een rijdende rekstok waarop onderweg oefeningen werden uitgevoerd. Door de overwinning mag Gymsport Leiden volgend jaar voorop lopen in de Taptoe. Dit jaar was die eer voor dansschool DC Dance, de winnaar van vorig jaar. Bakker Dier riep mensen gisteren op om op Dierendag geen vlees te eten. Volgens een doorrekening van cijfers van de organisatie eten inwoners van de Leidse regio in Wassenaar samen dagelijks ongeveer 19.000 kilo vlees. Met de campagne Eet Geen Dierendag wil Wakker Dier mensen stimuleren om vaker voor vegetarische of plantaardige maaltijden te kiezen. De organisatie wijst daarbij onder meer naar de gevolgen voor vlees van productie van vlees voor dieren en het milieu. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. De zon komt vrij langzaam door. Vandaag vrij veel zonneschijn met alleen hoge bewolking. Er is weinig wind naar de zuidwesten of westen. Windkracht 2 of 3. In de regio wordt het 20 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Marnik Zampersen met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving op de werkvloer worden gediscrimineerd. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense bevolkingsregister. Ze hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het ministerie van Digitale Zaken spreekt van een zeer ernstig incident. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hek zit, is nog niet bekend. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden voor volgend jaar gepland, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het weer zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Food.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Verschillende bezoekers van Leidens Ontzet zeggen dat ze tijdens het feest onveiligheid... Verschillende bezoekers van Leidens Ontzet zeggen dat ze zich tijdens de viering van het feest onveilig voelden. Vooral rond het Kort Rapenburg was het zo druk dat er nauwelijks bewegingsruimte was. En dat zorgde dus voor een onveilig gevoel. De geplaatste hekken zouden die situatie hebben verergerd. Al deze reacties worden meegenomen in een evaluatie van de viering van het feest. De dames van ZZ Leiden hebben gisteren hun eerste thuiswedstrijd gespeeld, waarin ze geld inzamelen voor onderzoek naar borstkanker. Voor de gelegenheid was Sportcomplex 1574 roze aangekleed. Hoofdsponsor Zorg en Zekerheid opende de actie met een cheque van €1500. De club zet zich in oktober samen met de LUMC Foundation in voor borstkankeronderzoek. En wie denkt dat duurzame mode alleen draait om tweedehands kleding, heeft het mis. Tijdens de Dutch Sustainable Fashion Week in Leiden zijn vanaf woensdag een week lang bijzondere en nieuwe vormen van textiel te zien in de etalages van Leiden. Zo wordt onder andere een bontjas van Liz Dodde tentoongesteld en kunnen bezoekers zelf met materialen aan de slag. Meer informatie is te vinden op onze website. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is zonnig en warm. De temperatuur loopt vandaag op tot 20 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping.
1: Dieren Asiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen risico om in te storten door het gebruik van een bepaald soort staal, blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gaat om bruggen met staaldraden die onder hoge spanning in het beton zijn verwerkt, zogeheten voorspanstaal. Daarin kunnen makkelijk scheurtjes ontstaan waardoor zo'n brug kan instorten. Dat gebeurde 2 jaar geleden bij een brug in de Duitse stad Dresden. Rijkswaterstaat zegt dat het de risicobruggen in de gaten houdt en waar nodig maatregelen neemt. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, meldt het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving zelf worden gediscrimineerd op de werkvloer. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar 2 Duitsers en een Amerikaan, heeft het Nobelcomité bekendgemaakt. Het gaat om Peter Hegemann, Georg Nagel en Karl Deisseroth. Ze krijgen de prestigieuze prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica, een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. De wetenschappers mogen met z'n drieën ruim 1 miljoen euro verdelen. De Nobelprijs wordt in december uitgereikt in Stockholm. De Nederlandse multinational AkzoNobel heeft een deel van het bedrijf verkocht aan het Japanse Nippon Paint. Het gaat om een onderdeel dat verf verkoopt in landen in Zuidoost-Azië, zoals Indonesië, Maleisië en Thailand. AkzoNobel krijgt 1,2 miljard euro voor de overname. Het weer, veel zon vandaag, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online.

ook al gaat het wel eens mis. Nou, leer daar nou maar mee leven. Want ik ben zoals ik ben, zoals iedereen me kent. Ik doe alles wat ik kan.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Verschillende bezoekers van Leidens Ontzet zeggen dat ze zich tijdens de viering van het feest onveilig voelden. Vooral rond het Kort Rapenburg was het zo druk dat er nauwelijks bewegingsruimte was. En dat zorgde dus voor een onveilig gevoel. De geplaatste hekken zouden die situatie hebben verergerd. Al deze reacties worden meegenomen in een evaluatie van de viering van het feest. De dames van ZZ Leiden hebben gisteren hun eerste thuiswedstrijd gespeeld, waarin ze geld inzamelen voor onderzoek naar borstkanker. Voor de gelegenheid was Sportcomplex 1574 roze aangekleed. Hoofdsponsor Zorg en Zekerheid opende de actie met een cheque van €1500. De club zet zich in oktober samen met de LUMC Foundation in voor borstkankeronderzoek. En wie denkt dat duurzame mode alleen draait om tweedehands kleding, heeft het mis. Tijdens de Dutch Sustainable Fashion Week in Leiden zijn vanaf woensdag een week lang bijzondere en nieuwe vormen van textiel te zien in de etalages van Leiden. Zo wordt onder andere een bontjas van Liz Dodde tentoongesteld en kunnen bezoekers zelf met materialen aan de slag. Meer informatie is te vinden op onze website. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Nog het weer. Het is zonnig en warm. De temperatuur loopt vandaag op tot 20 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: TNL op DAB+. Den Haag, Delft en Rijswijk. Je zingt ze mee.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
2: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Manik Sampersen met het NOS Journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. Beeldmateriaal van de bijeenkomst is gebruikt als propagandamateriaal. De komst van de man leidde tot grote onrust in de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie heeft spijt betuigd. Na bijna 11 jaar kunnen mensen weer met de trein tussen Groningen en het Duitse Leer reizen. De internationale treinverbinding kwam stil te liggen nadat een schip tegen een spoorbrug was gebotst. Die raakte onherstelbaar beschadigd. Het bouwen van de nieuwe brug duurde erg lang, waardoor het traject al die tijd niet gebruikt kon worden. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. Volgens het ministerie van Digitale Zaken hebben hackers toegang gekregen tot de gegevens van bijna 9 miljoen Denen. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is niet bekend. De Britse ex-prins Andrew is een juridische procedure gestart tegen de politie. Hij wil de huiszoekingsbevelen, die hebben geleid tot zijn arrestatie, nietig laten verklaren. De jongere broer van koning Charles werd in februari gearresteerd. Hij zou in zijn tijd als Brits handelsgezant gevoelige informatie hebben gedeeld met Jeffrey Epstein, de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent. Donderdag is er een besloten zitting in de zaak die Andrew heeft aangespannen. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Verschillende bezoekers van Leidens Ontzet zeggen dat ze zich tijdens de viering van het feest onveilig voelden. Vooral rond het Kort Rapenburg was het zo druk dat er nauwelijks bewegingsruimte was. En dat zorgde dus voor een onveilig gevoel. De geplaatste hekken zouden die situatie hebben verergerd. Al deze reacties worden meegenomen in een evaluatie van de viering van het feest. De dames van ZZ Leiden hebben gisteren hun eerste thuiswedstrijd gespeeld, waarin ze geld inzamelen voor onderzoek naar borstkanker. Voor de gelegenheid was Sportcomplex 1574 roze aangekleed. Hoofdsponsor Zorg en Zekerheid opende de actie met een cheque van €1500. De club zet zich in oktober samen met de LUMC Foundation in voor borstkankeronderzoek. En wie denkt dat duurzame mode alleen draait om tweedehands kleding, heeft het mis. Tijdens de Dutch Sustainable Fashion Week in Leiden zijn vanaf woensdag een week lang bijzondere en nieuwe vormen van textiel te zien in de etalages van Leiden. Zo wordt onder andere een bontjas van Liz Dodde tentoongesteld en kunnen bezoekers zelf met materialen aan de slag. Meer informatie is te vinden op onze website. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is zonnig en warm. De temperatuur loopt vandaag op tot 20 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan.
2: Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. De komst van de man leidde tot grote onrust bij de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie in Den Haag heeft spijt betuigd. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer van de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Die meldingen gaan voor. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. Ook zouden hun familieleden worden bedreigd. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Daarbij wordt onder meer AI gebruikt. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. In Schiedam wordt nog een park onderzocht vanwege de plotselinge dood van een hond. Afgelopen tijd gingen 500 dood nadat ze werden uitgelaten in hetzelfde park. Dat park is deels afgegraven voor onderzoek. Nu is een 6e hond dood gegaan die alleen in een ander park was geweest. De doodsoorzaak van de honden wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag vrij zonnig en droog bij zo'n 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is JuleTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Verschillende bezoekers van Leidens Ontzet zeggen dat ze zich tijdens de viering van het feest onveilig voelden. Vooral rond het Kort Rapenburg was het zo druk dat er nauwelijks bewegingsruimte was. En dat zorgde dus voor een onveilig gevoel. De geplaatste hekken zouden die situatie hebben verergerd. Al deze reacties worden meegenomen in een evaluatie van de viering van het feest. De dames van ZZ Leiden hebben gisteren hun eerste thuiswedstrijd gespeeld, waarin ze geld inzamelen voor onderzoek naar borstkanker. Voor de gelegenheid was Sportcomplex 1574 roze aangekleed. Hoofdsponsor Zorg en Zekerheid opende de actie met een cheque van €1500. De club zet zich in oktober samen met de LUMC Foundation in voor borstkankeronderzoek. En wie denkt dat duurzame mode alleen draait om tweedehands kleding, heeft het mis. Tijdens de Dutch Sustainable Fashion Week in Leiden zijn vanaf woensdag een week lang bijzondere en nieuwe vormen van textiel te zien in de etalages van Leiden. Zo wordt onder andere een bontjas van Liz Dodde tentoongesteld en kunnen bezoekers zelf met materialen aan de slag. Meer informatie is te vinden op onze website. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Nog het weer. Het is zonnig en warm. De temperatuur loopt vandaag op tot 20 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af. Zit. Via centraalplus.nl.
1: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan.
2: Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand leidde het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Restaurant De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. Vorig jaar overleed sterrenchef Johnny Boer, die ook mede-eigenaar was van het restaurant. Volgens de Michelin-inspecteurs is zijn inspiratie nog altijd te voelen bij De Libreye. 2 restaurants in Nederland gingen dit jaar meteen naar 2 sterren. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten later. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer bij de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. Het weer, vanmiddag zonnig en droog, bij zo'n 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen eerst mist, later geregeld zon met in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je...

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De pollers bij de Dubloen en de Oboe in Leiderdorp worden vanaf vandaag weer gebruikt. De beweegbare verkeerspalen zijn voorzien van een nieuw toegangssysteem en moeten ervoor zorgen dat onbevoegd autoverkeer opnieuw uit de straten wordt geweerd. De pollers waren de afgelopen tijd buiten gebruik omdat ze met steeds terugkerende storingen te kampen hadden. De dames van Skilla hebben in de Eredivisie tafeltennis hun derde nederlaag op rij geleden. Opnieuw werd het 5-2 in het nadeel van Skilla. Net als de twee vorige wedstrijden was het dus dezelfde eindstand. De Leidse dames gaan zich nu richten op de vierde plek in de competitie om toch nog de play-offs te kunnen halen. En 158 woningen aan de Langegracht in Leiden staan al sinds 2000 op een lijst voor geluidssanering. Ruim 26 jaar dus. Maar er wordt nog steeds onderzocht welke huizen extra geluidswerende maatregelen nodig hebben en welke niet. Centraal Plus sprak met enkele bewoners die verbaasd zijn dat het zo lang duurt. De reportage is nu te zien op onze website. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar droog. Het koelt weinig af. Het kwik blijft staan op 16 graden. Morgen laat de zon zich weer uitgebreid zien.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nicky Fischer Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
2: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij de onderwijsprotesten in Frankrijk is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat ontplofte. Dat gebeurde in de stad Lens, in het noorden van het land. De politie had de granaat gegooid naar scholieren die stenen en vuurwerk naar agenten gooiden. In Frankrijk wordt sinds vorige week op scholen gedemonstreerd tegen problemen in het onderwijs. De meeste demonstraties verlopen vreedzaam, maar op sommige plekken lopen ze uit op geweld. De Noorse regering gaat camerabrillen tijdelijk verbieden in een deel van de openbare ruimte. In de tussentijd wil Noorwegen onderzoeken hoe er geschikte regelgeving voor de brillen kan komen. Zo'n slimme bril ziet eruit als een gewone bril, maar heeft een ingebouwde camera, microfoon en AI-assistent. Zo kunnen mensen makkelijk worden gefilmd of gefotografeerd zonder dat ze dit doorhebben. Het verbod in Noorwegen gaat onder meer gelden in parken en winkelcentra en kan ook toegepast worden in ziekenhuizen en kleedkamers. Restaurant Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. 2 restaurants gingen dit jaar meteen naar 2 sterren, Azuriet in Delft en Sui in Schin op Geul. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand laaide het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Het weer, het is zonnig en droog bij 19 tot 22 graden. Morgen eerst mistig, daarna geregeld zon met in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het loopt goed vast op de A12 naar Den Haag. Tussen knooppunt Lunette en Woerden heb je een uur extra nodig door een ongeluk. Er staat 14 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Verkeer van Utrecht naar Den Haag rijdt het beste om via Amsterdam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De pollers bij de Dubloen en de Obol in Leiderdorp worden vanaf vandaag weer gebruikt. De beweegbare verkeerspalen zijn voorzien van een nieuw toegangssysteem en moeten ervoor zorgen dat onbevoegd autoverkeer opnieuw uit de straten wordt geweerd. De pollers waren de afgelopen tijd buiten gebruik omdat ze met steeds terugkerende storingen te kampen hadden. De dames van Skilla hebben in de Eredivisie tafeltennis hun derde nederlaag op rij geleden. Opnieuw werd het 5-2 in het nadeel van Skilla. Net als de twee vorige wedstrijden was het dus dezelfde eindstand. De Leidse dames gaan zich nu richten op de vierde plek in de competitie om toch nog de play-offs te kunnen halen. En 158 woningen aan de Langegracht in Leiden staan al sinds 2000 op een lijst voor geluidssanering. Ruim 26 jaar dus. Maar er wordt nog steeds onderzocht welke huizen extra geluidswerende maatregelen nodig hebben en welke niet. Centraal Plus sprak met enkele bewoners die verbaasd zijn dat het zo lang duurt. De reportage is nu te zien op onze website. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar droog. Het koelt weinig af. Het kwik blijft staan op 16 graden. Morgen laat de zon zich weer uitgebreid zien.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam heb je tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid een kwartier vertraging. Dan een ongeluk met een vrachtwagen op de A12 naar Den Haag. Tussen Bunnik en Woerden ben je 3 kwartier extra kwijt. Is dat 17 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. A16 Rotterdam-Breda. Tussen het Terbrechtseplein en Dordrecht 20 minuten vertraging. En op de A44 Amsterdam-Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar ben je een kwartier langer onderweg. Dan de N204 van Lopik naar Woerden tussen Montfoort en de A12, 3 kilometer. Dat kost je een kwartier extra. En de N210 Schoonhoven richting Rotterdam tussen Krimpen aan de IJssel en de Algerabrug 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af. Zit. Via centraalplus.nl.
1: Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet is opnieuw langer geworden. In de eerste helft van dit jaar kwamen er ruim 300 bedrijven en organisaties bij. Inmiddels zijn er 15.500 wachtenden, blijkt uit nieuwe cijfers van de netbeheerders. Vooral in Utrecht lopen de wachttijden op. Toch is er volgens de netbeheerders ook wat goed nieuws. De wachtlijsten groeien minder hard en in sommige regio's zijn ze aan het dalen. Bij een brand aan boord van een vrachtschip op de Zwarte Zee zijn 2 mensen omgekomen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië zijn 11 bemanningsleden gered. Het schip is gezonken. President Zelensky van Oekraïne zegt dat de brand is ontstaan door een Russische droneaanval. Volgens hem was het een Turks schip met graan. Een van de doden zou de kapitein van het schip zijn. Een man die jarenlang ruzie had met zijn ex is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden. De ruzie ging met name over het ouderlijk gezag van de dochter. Om zijn zin te krijgen bestookte de 42-jarige man zijn ex met telefoontjes, brieven en kaarten. Ook kwam die ongewenst bij de vrouw aan de deur. Volgens de man ging zijn ex vreemd en had hij zichzelf ten doel gesteld om haar het leven zo zuur mogelijk te maken. Ook uit wraak omdat hij zijn kinderen niet meer kon zien. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kenteken-informatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt China, Taiwan als onderdeel van China. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je nu vooral vertraging op de A4 en de A12. De A4 richting Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. 20 kilometer en 25 minuten extra reistijd. De A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden doe je er 50 minuten langer over. Het staat 18 kilometer door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Dan de A16 naar Breda bij Dordrecht 10 minuten extra. De N204 van Lopik naar Woerden tussen Montfoort en de aansluiting met de A12 ben je een kwartier langer onderweg. En tot slot de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn bij Leimuiden 2 kilometer en dat kost je 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom! Druk op de weg, sterkte als je in de file staat. Het is even na 5 en dat betekent de middagshow van Unity NL met wondervrouw Bas Brummelhuis.

weken geleden was hij in de studio van Unity NL. Een zanger met echt een hele hoop ambitie. Bas Brummelhaus en Wondervrouw. En die hoorde je aan het begin van de middagshow. Het is maandag 5 oktober. En ja, voel even buiten. Kijk naar buiten. Het zonnetje schijnt. Het is 20, 21 graden. Ja, en geniet er nog maar even van. Want vanaf komende woensdag dan gaat die temperatuur omlaag. En dan moeten we het daarna doen met zo'n 13 à 14 graden. En echt een heleboel regen. Maar goed, ook afgelopen weekend 2 en 3 oktober in Leiden. Het was topweer, een hele goede sfeer. En er stonden ook heel veel Nederlandstalige artiesten in het centrum van Leiden. Onder andere Billy Dans, Robert van Hemert, Danny Vroger. Maar ook Joey Nicolai en Jeffrey Hezen. Ze waren allemaal van de partij. Zometeen Tim Schot in de studio om te praten over zijn nieuwste In het zicht van de haven. En dit is Team Rush Hour met Wesley Klein, Embrace, Dans voor mij. Ik ga...

0: De beste muziek van Eigen Bodem, Unity NL met Mart Hoogkamer en Kroegen in de Hemel. En daarvoor Team Rush Hour met Wesley Klein en Brace. Het is een ex-single track, Dans voor mij. Inmiddels, nou, ik denk een kleine 2 uur in de auto gezeten.
1: Ja, goed en wel. Ja, zeker.
0: Het kan bijna niet anders. Ja. Het is Tim Schot, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Elmar.
0: Hoe was jouw weekend?
1: Het is fantastisch, lekker druk. Dus wat dat betreft hebben we weinig te klagen. Het is veel optredens, lekker met muziek bezig. Dus zeker, alleen maar positiviteit.
0: En je zat er nog een optreden bij waarvan je nu denkt van... nou, dat was echt wel heel erg gezellig. Of zo'n optreden waarvan je dan van tevoren dacht... ik weet niet wat ik kan verwachten... Maar dan loop je de deur uit en dan denk je, ja, maar dit was gezellig.
1: Ja, nou dat is sowieso vaak wel hoor. Dat je niet echt een idee hebt van tevoren van, wat moet ik verwachten? Je weet natuurlijk wel wat een beetje de gelegenheid is. Maar ja, of het groot, klein, zeg het maar, is zeg maar, dat weet je nooit. Van het weekend had ik er eentje in de Heurne. Dat was wel echt, die zaal die was heel vet aangekleed. Dus dat was echt een grote discobal, alle lampen erop, led dansvloer zeg maar. Dus dat was wel vet. Dat was een verjaardag. En maar ook de kleinere feestjes, dat is juist wel... het heeft wel wat intiems of zo, dus dat is juist wel de mensen kunnen pakken. Ja, zeker.
0: En was er dan nog een bepaald liedje dit weekend waarvan je dacht van... hey, als ik die doe, dan gaat iedereen echt helemaal uit zijn dak?
1: Ja, schaamteloze zelfpromotie, als je dan je eigen single zegt natuurlijk.
0: Ja, dat mag. Ja. Als dat zo is, dan geloof ik jou meteen.
1: Nou, ik moet wel zeggen, hij loopt wel lekker. Dus wat dat betreft is het, neem ik hem altijd wel mee.
0: Ja, het liedje In het zicht van de haven, dat is het liedje dat een paar weken geleden officieel is uitgekomen. Ja. Maar goed, dat repertoire van jou, dat begint wel langzaam zich een beetje uit te breiden.
1: Ja, zeker. Ja, en ook wel in allerlei vormen, denk ik. Hiervoor in, wat is het geweest, maart of zo, hebben wij ook bij elkaar gezeten voor de laatste. Dat was echt meer
0: een soort van meesterwerk.
1: Poptrack-achtig, ja. Precies, dus dit was ook wel een beetje met de gedachte van... joh, ik wil ook een keer een andere kant laten zien, zeg maar. En dit kwam zo voorbij eigenlijk. En ik wist dat hij nog niet in dit jasje voorbij gekomen was. Dus ik had zoiets van, dat is eigenlijk wel vet om dan zoiets uit te gaan brengen. Ook omdat je dan natuurlijk echt een beetje een kroegknaller ook wel in je repertoire hebt.
0: Maar ja, dan de grote vraag. De keuze tussen een beetje een volkspopliedje... of dan toch meer die echt volkse kant op. Heb je een keuze gemaakt of zeg je... ik vind het eigenlijk allebei leuk om te maken en te zingen?
1: Nou, voordat ik hem uitbracht, is eigenlijk wel grappig. Toen had ik echt zoiets van, dit is een uitstapje als het ware. Dus eigenlijk iets wat ik niet als echt vast zou willen doen. Maar ja, als ik nou de reacties zie eigenlijk vanaf de promo al... er komen zoveel leuke reacties op. En echt in dermate meer dan zeg maar op bijvoorbeeld de volkspop tracks. Dat ik wel steeds meer begin na te denken van, joh, welke kant moet ik nou op, weet je? Want je kunt zelf iets maken wat je... vanuit je muzikaal idealistische gedachten helemaal het einde vindt. Maar ja, weet je, uiteindelijk, wat weegt dan zwaarder? Dat of zeg maar een publiek voor je hebben wat je helemaal meekrijgt en wat je kunt inpakken. Ja, ik vind het beide wel wat hebben, moet ik zeggen.
0: Ja, die keuze laat ik eigenlijk gewoon aan jou. Aan de ene kant kan je denken van oké, ik moet het zelf heel leuk vinden. Aan de andere kant, ja, als er werk uitkomt en je ziet inderdaad dat er Polonaise wordt gelopen en de handjes gaan de lucht in.
1: Ja, dat is toch vet. Dan heb ik ook een gave avond.
0: Ik wou net zeggen, heb je mooie filmpjes, mooie foto's?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Hey, afgelopen zomer merkte jij dat het drukker is geweest dan 2025?
1: Zo, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat het een totaal ander jaar is geweest. Want ik ben afgelopen jaar mega druk geweest. Ruim 150 shows gedaan.
0: Wauw.
1: En ja, dus wat dat betreft was het echt geen klagen. Ik heb, denk ik, dit jaar het misschien ietsjes rustiger gehad. Maar wel een totaal ander soort evenementen, zeg maar. Ik ben echt actief de slag gaan maken van meer de wat meer besloten feestjes. En de kleine dingetjes naar... kunnen we niet zorgen dat we... wellicht ietsjes rustiger zijn, maar dat we selectief de dingen...

0: Dat voornamelijk niet eens per se voor alleen Brabant, maar gewoon echt inderdaad over het hele land wel een verbredingsslag is. Want zij hebben ja eigenlijk overal wel opdrachtgevers zitten.
1: Ja. Ja. Maar goed, het is wel fijn met 150 boekingen die je dan gedaan hebt in het afgelopen jaar. Dat uit handen kunnen geven en gewoon iedere week kijken, hé, er is wat bijgekomen.
0: Ja, dat is vet. Ja,
1: dat is toch lekker?
0: Voor. Ja, zeker.
1: Betekent eigenlijk gewoon, ik kan nu alvast de conclusie trekken, met Tim Schot gaat het hartstikke lekker.
0: Zeker, helemaal goed.
1: Zometeen alles over In het Zicht van de Haven. Dat is de nieuwste na Meesterwerk. Dit is Tim Schot. Ik was

0: Aankomende vrijdag dan komt zijn nieuwe liedje uit. En dat nieuwe liedje dat is die inmiddels al flink aan het teasen online. Samuel Wilton, je hoorde hem samen met de Bankzitters en Uitslopers. En daarvoor ook nog meesterwerk van Tim Schot. Blijft een goed liedje, Tim.
1: Ja, gaaf hè. Ja, hij blijft het ook goed doen met optredens, moet ik wel zeggen hoor. Dus het is echt wel leuk plaatje geworden.
0: Eigenlijk een heel fijn liedje. Maar goed, de nieuwe single die een paar weken geleden is uitgekomen is dan eigenlijk weer een ander soort liedje. Het is meer feest, het is meer gezelligheid.
1: Ja, ook wel een klein beetje een bewust uitstapje om misschien een beetje te laten zien dat ik van meer markten thuis ben. Kunnen we het zo zeggen? Ja, denk ik wel.
0: Eigenlijk een beetje de horizon verbreden en het visitekaartje afgeven van kijk eens, dit ben ik ook.
1: Ja, zeker. Ja, nou ja, en tot nu toe niet zonder, hoe zeg je dat? Het heeft maar geen eieren gelegd tot nu toe, want het is echt wel leuke reacties en zo. Dus ja.
0: Het resultaat is goed.
1: Zeker, ja.
0: Dat is alvast heel fijn. Opgenomen in de studio bij Harold Queens. En eigenlijk heb jij een liedje geleend van een andere zanger.
1: Klopt.
0: Dat is Wimmy Bauma, afkomstig uit Zwolle.
1: Ja, zeker.
0: Hoe is In het Zicht van de Haven dan bij jou op je pad terechtgekomen?
1: Ja, nou dat is sowieso de tekstschrijver. Dat is natuurlijk Olaf Hesselmans. En dat is sowieso al een bekende van mij. Dus daar had ik al wat demo's van liggen. En ik zat eigenlijk al wel langer te zoeken naar een covertje in die regionen. Want nou ja, laten we heel eerlijk zijn. Die doen het gewoon goed hè, de laatste tijd over het algemeen. Het is veel voorbeelden die veel te vinden zijn in de playlists en op de radiostations. Dus daar was ik al wel een beetje naar aan het zoeken. Alleen, weet je, als je actief gaat zoeken, dan 9 van de 10 keer vind je niks. Dus dan, dan loopt dat in principe op niks uit. Totdat eigenlijk dit zo via ook een beetje via de platenmaatschappij bij mij kwam. En dat ik eigenlijk toen pas tot de conclusie kwam van joh, weet je, maar als je hier nou qua tempo een beetje een slinger aan geeft en je zet er een Harold Queens-achtige, maak je er een power song van, zeg maar. Dat kon er wel eens werken. En hij was er ook nog niet in een coverversie, dus zo geschieden.
0: Ja, eigenlijk alle pijlen stonden de goede kant op. En Zeker. Toen kwam je bij Harold in de studio en hij voelde het ook meteen met het liedje.
1: Ja, nou, kijk, dat is natuurlijk sowieso een topper. Hij is, wat dat betreft, als je het hebt over echt die volkse feestplaten, naar mijn mening de man waar je moet zijn. En hij heeft daar natuurlijk ook tal van voorbeelden van, ook recent nog uitgebracht. Hè? Dus ja, weet je, daar zit je sowieso goed. En hij had ook al wel zoiets van, weet je, volgens mij, hij is er nog niet. En je kunt wel een beetje, hij had er wel meteen een idee bij. Dus de basis was al vrij gauw gelegd.
0: Ja, zo van, dit is gezellig, hier kunnen we wat mee. En heel eerlijk, het refreintje, waarom loop je weg in het zicht van de haven? Nou, het is er ook wel eentje die uiteindelijk blijft hangen. En ik zie dit wel voor me, dat men dit keihard meezingt.
1: Ik krijg echt reacties binnen op het moment, dat is echt heel grappig. Van jongens die gewoon ruzie hebben met hun vriendin, omdat ze de hele dag dat nummer aan het zingen zijn. En dat is gewoon heel leuk om te zien.
0: Ja, het is ook wel een oorwurm, moet ik je eerlijk zeggen.
1: Ja, dat is natuurlijk uiteindelijk ook wel een beetje de bedoeling. Hè? Sorry voor bij iedereen waar die nou in het hoofd blijft hangen. Maar dat is natuurlijk wel, het helpt wel.
0: Nou, dat is zeker waar. En heel eerlijk, je mag het als luisteraar zelf gaan bepalen. Ik ga hem nu namelijk draaien.
1: Leuk.
0: En het zou dus zomaar kunnen dat je vanavond als je naar bed gaat, zo tussen 11 en 12 of zo, dat je dan in één keer dit deuntje nog in je hoofd hebt zitten.
1: Zeker.
0: Ik weet niet of je daar dan heel blij van wordt. Ga je er nog over dromen ook misschien. Plaat overal te streamen en te downloaden. En nu te horen op de radio bij Unity NL. De nieuwste van Tim Schot en die heet In het Zicht van de Haven.

0: dans met mij.
1: Monique Smit, Dans en Tim Schot met zijn nieuwste. Die heet In het zicht van de haven. Het is een cover van Wimmy Bauma. Ben ik wel even benieuwd, Tim. Heeft Wimmy iets van zich laten horen?
2: Nou, ik moet zeggen, ik wacht nog op zijn reactie. Dus ik ben wel heel benieuwd wat hij ervan vindt. Ik hoop dat hij het kan waarderen. Maar nee, tot op nu toe, nee, ja, helaas toch niet. Nee. Ja,
1: ik denk altijd als een liedje van je gecoverd wordt, oké, dat kan twee kanten opgaan. Maar als het op een goede manier gebeurt...
2: Ja, nou dan is het dus inderdaad de vraag wat hij ervan vindt. Maar ik hoop, ik doe het natuurlijk met de intentie om hem ook tevreden te stellen daarin. Zeker. Dus ja, laten we het hopen dat hij het waardeert. Ja, als hij luistert, dan vooral laten weten.
1: Ja, dan mag hij even een DM'tje naar je sturen. Zeker. Of misschien heeft hij je nummer. Dan mag je altijd een appje achterlaten bij Tim Schot.
2: Altijd.
1: Hey, heb je meerdere van dit soort liedjes op het lijstje staan waarvan je zegt van dit slaat best wel aan. Misschien moeten we vaker een liedje opnieuw in een nieuw jasje gaan steken.
2: Ja, nou dat is dus een beetje de vraag. Hè? We hadden het er net ook al even over. Dat is ook gewoon echt hoe ik er daadwerkelijk in sta. Het is een beetje een kruising, vind ik. Hè? Waar je nou op staat qua muzikaal gezien. Is dit een uitstapje of ga je dit vaker doen?
1: En
2: tot nu toe moet ik zeggen, als je dan dus die reacties een beetje zo kijkt, dan zou je zeggen dat je daar wel een vervolg aan moet gaan geven. Want dat doet het gewoon echt beduidend beter dan de vorige singles, zeg maar. Niet dat niks te klagen, laten we dat vooropstellen. Maar ja, je doet toch een beetje wat blijkt dat aanslaat.
1: Ja, je wil omhoog.
2: Ja, tuurlijk.
1: Dat is altijd fijn. Maar goed, de mensen om jou heen, wie zijn daarin belangrijk? En wat zeggen jouw vrienden, jouw familie? Wat is een beetje de reactie?
2: Ja, nou, dat is eigenlijk wel grappig. Want ik heb altijd stoïcijns volgehouden, tenminste tot nu toe, dat ik meer de volkspop platen wilde maken. Maar ik heb met een aantal mensen in de muziek ook wel nauw contact. En tot nu toe was iedereen van mening van, joh, pak nou een keer die accordeon erbij. Dat is gezellig, dat werkt, weet je. Ga dat nou gewoon eens proberen. En die boot heb ik eigenlijk altijd afgehouden. Zo stoïcijns was ik dan ook nog wel weer. Uiteindelijk zijn zij daar onder andere wel heel belangrijk in geweest. En daarnaast moet natuurlijk het gebruikelijke, de platenmaatschappij, die moet erachter staan. Die moeten zelf sowieso bovenal een goed gevoel bij hebben. En al die geluiden, die weeg je mee uiteindelijk. Maar ja, in dit geval was er niet heel veel tegengeluid. Eigenlijk stond iedereen wel zo van, ja, dit moet je gaan doen, dit is vet. Ja.
1: Ja, daar komt stiekem best wel wat bij kijken. Maar jouw gevoel zegt, nou, misschien moeten we wel in dit genre blijven. Als ik het een beetje zo kan peilen bij jou.
2: Ja, als het aan mij ligt, dan gaan we dat wel doen. Ja.
1: Maar goed, het is een leuke plaat. En het is ook een liedje, denk ik, die gewoon in jouw repertoire kwam blijven zitten. Weet je, het is niet zo'n liedje met een houdbaarheidsdatum of zo.
2: Nee, dit is wat dat betreft wel een beetje een evergreen, denk ik. En het is op zich niet een plaat die je alleen met kerst of met een bepaalde feestdag zingt. Dus het kan in feite, zolang het in de kroeg of in de feesttent is, past het wel.
1: Dag eraf.
2: Zeker, ja.
1: Huisje, boompje, beestje, heb je ze allemaal? Of wat is het ontbrekende plaatje daarin?
2: Het huisje is vanaf morgen een feit, moet ik zeggen. Ik ga voor het eerst het ouderlijk nest verlaten. Dus,
1: ga je morgen verhuizen of ga je morgen tekenen?
2: Ik ga echt morgen verhuizen. Dus ik was al een tijdje aan de klus. Moet je me niet vragen hoe lang dat geduurd heeft.
1: Oh jee.
2: Maar morgen is het eindelijk zover. Gaan we het huis uit. Dus dat is dan in ieder geval compleet. Ja, het boompje,
1: hey, wat heb je dan? Heb je huisje gekocht, gehuurd?
2: Ik heb de grote eer dat ik echt direct wat heb mogen kopen.
1: Lekker.
2: En, precies. Dat vind ik ook echt wel een voorrecht.
1: En dan helemaal zelf verbouwd? Twee rechterhanden of eigenlijk twee linkerhanden, maar je hebt er rechterhanden van gemaakt?
2: Ja, je stelt precies de goede vragen. Ik heb zelfs twee linkerhanden, maar ik ken mensen die twee rechterhanden hebben. Zo moet je het een beetje zien. Ja.
1: Dus dat paleis, dat is helemaal klaar. Morgen de verhuiswagen. En wanneer ga je dan voor de eerste keer daar slapen?
2: Ja, morgen echt. Ja, de helft van de inboedel die staat er al. En morgen gaat de andere helft erheen. En dan is het... dan is het permanent daar.
1: Spannend.
2: Zeker, maar wel heel veel zin in.
1: Dus eigenlijk vanavond de avond van het afscheid nemen?
2: Ja, ook. Ja, ik mag toch hopen dat ik er nog mag aanschuiven bij Beta als het uitkomt.
1: Maar toch, weet je, het is toch een verandering van je leven, een nieuw tijdperk dat officieel aan gaat breken.
2: Ja, zeker waar. Ja,
1: en dat boompje, staat dat in de tuin?
2: Dat zijn vooral veel tegels op het moment. Dus dan moet ik dan nog even een mooie struik met een paar bloemen. Dat wel, ja.
1: Beetje sfeer creëren. En het beestje? Is er een kat, een hond, een kavia, een konijn?
2: Nee, dat moet nog eens even zoeken dan, denk ik.
1: Wie staat er op je lijstje? Als je nou moet kiezen uit een van deze dieren?
2: Oef, ja, ik ben dan wel een hondenmens. Ja.
1: Okay.
2: Ja, katten, daar heb ik minder mee, maar dan doe maar een leuke hond.
1: Zeker. Maar dan weet je dus wel dat je s'avonds om 11:30 nog een keertje dat laatste rondje moet lopen, hè?
2: Ja, ja, hoort erbij.
1: Het is Tim Schot bij Unity NL in de studio. Dit is zijn huisje, boompje, beestje.

0: De nieuwste Damien van ons is singletrack geweest. Die heette Hard to Get. En die hoorde je nu tijdens de middagshow van Unity NL. Einde van de maandag. Toch altijd lekker, hè, dat die maandag dan gewoon bijna weer voorbij is qua werkdag.
1: Als die eenmaal voorbij is, dan kun je al wel uitkijken naar het weekend, zeg ik altijd waar. Ja, dat is echt wel. De rest van de week gaat dat wel soepeltjes bij mij. Tenminste, mag ik voor mezelf spreken. Maar de maandag is eventjes even inkomen.
0: Ja. Ik vind dus de maandag op zich niet eens zo heel erg. Ik vind dinsdag altijd een soort van.
1: Ja,
0: het zit er een soort van tussenin. Je bent nog niet op de helft van de week. Het is een soort, ja, ik weet niet wat het is.
1: Snap ik wel, ja. Ja, kan ik ook wel in vinden. Maar op de een of andere manier, ja. Dinsdag is altijd wel, ja.
0: Het is niet
1: lekker.
0: Dat het morgen dan niet gezellig is, hè, hier in de studio. Dat dan zeker niet. Maar ja, ik weet niet. Dinsdag vind ik dan altijd de dag, oké. Nou ja, dan werk je of zo het hardst.
1: Ja, ja.
0: Ik weet niet wat het is.
1: Ja, nou en woensdag heb je dan alweer, dan zaag je de week alweer door.
0: Dus maar dat, en donderdag weer, dan, weekend komt eraan. En vrijdag is twee vingers in je neus.
1: Vrijdag mogen we weer, ja.
0: Waar sta je trouwens komend weekend? Of hoe ziet sowieso jouw week eruit?
1: Ik zit door de week, überhaupt nog op kantoor. Dus dat is wel een lekkere afwisseling, moet ik zeggen. En ik, ja, uit mijn hoofd, ja, erg eigenlijk. Ik zou niet eens weten waar ik van het weekend, moet
0: maar,
1: zo even kijken.
0: Is dat allemaal nog een beetje te bewerkstelligen dan? Op kantoor zitten, je vertelde net 150 boekingen. Je bent best veel onderweg.
1: Ja, nou dan ben je wel. Ja, kun je horen dat ik vrijgezel ben nog? Dat is wel.
0: Je mag een oproepje
1: als je het
0: doen.
1: Combineren. Nee,
0: dat is
1: niet.
0: Wel waar.
1: Nee, maar het
0: ik bedoel,
1: is wel.
0: Vanaf morgen heb je je eigen stekje en kan je ontvangen wie je wil.
1: Ja, ook wel zo. Nee, maar het is wel. Ik moet wel zeggen dat op zich het kantoorwerk en het zingen. Het past goed naast elkaar. Zoals dat het nu. Zoals dat ik mijn leven nu ingedeeld heb.
0: Ja.
1: Want het een is door de week en het andere is in het weekend. Maar ja, je bent dan wel het enige wat je dan hebt, is dat je veel, tussen aanhalingstekens, aan het werk bent. Alleen, ja, weet je, heel eerlijk, wat een ander in het weekend komt uitgeven aan de bar en zijn plezier heeft. Ja, zoveel plezier heb ik minimaal ook. En weet je, ik ben lekker aan het zingen. Dus ja, wat dat betreft is het ook ontspanning. Ja, zeker.
0: Ja, dus aan de ene kant ontspannen, aan de andere kant werken. Het is bouwen naar iets wat nog veel groter en mooier gaat worden.
1: Laten we daarop inzetten. Dat is wel de bedoeling, ja.
0: Maar die vrouw in jouw leven, zeg je, daar is ook echt geen tijd voor nu? Of moet ze dan wel echt met de flow meegaan en het dus ook leuk vinden dat je in het weekend vaak weg bent?
1: Ja, weet ik niet. Nou, kijk, als het op mijn pad komt, altijd. Maar het is ook meer dat ik op dit moment een beetje die. Hoe zou ik het zeggen? Het zal niet aan een ander liggen, denk ik. Ik denk dat het dan eerder aan mij en mijn volle planning ligt. Dat
0: even de pijlen op wat anders.
1: Dat ik weer vergeet om wat in te plannen. Of dat ik weer ergens een keer niet op reageer wat ik wel had moeten doen. Dat is meer mijn chaotische brein op het moment. Dus ja.
0: Ja, gewoon volledig gericht op de muzikale carrière. En daarnaast nog een beetje werk op kantoor.
1: Zeker.
0: Is ook belangrijk,
1: ja.
0: Toch? Het is Unity NL. Nou ja, maandag, einde van de werkdag. Altijd lekker. En ook dit is een liedje op naam van Tim Schot. Je hoort Wie zie ik zo?

0: Robert Pater en Blijf toch bij mij. En wie zie ik zo van Tim Schot. Hey Tim, dit jaar, er zijn liedjes uitgekomen. Gaat er meer uitkomen of zeg je dit is het en we gaan nu de pijlen richten op 2027?
1: Het is, we kijken nu denk ik wel naar volgend jaar. Anders dan moeten we denk ik wel tempo maken. Ook omdat je anders
0: met de kerstdagen...
1: Ja, nou precies. Dus je wil sowieso, als je nog een keer wat wil brengen dit jaar, dan moet je sowieso weer een paar weken wachten. En tegen die tijd, als je dan zeg maar wat tractie krijgt, dan zit je ook alweer zo aan de feestdagen. Dus ik denk dat het voor dit jaar is dit hem, denk ik. Maar we zijn al wel heel hard weer aan het doorkijken van, wat gaan we nu doen, weet je wel? Zodat zodra het gaat liggen, dat we de goede start ook weer kunnen maken in het nieuwe jaar.
0: Ja, echt een beetje bedenken, hoe gaan we dat jaar inrichten? Wat moet er gebeuren? Is er iets waarvan je zegt van, dat moet echt gaan gebeuren volgend jaar? Of wat je verwacht, of dat misschien het nieuwe boekingskantoor tegen je verteld heeft van, misschien kan dit of dat nog wel eens voor elkaar gekregen worden.
1: Ja, ik hoop, als ik een beetje hardop mag denken, dat het misschien wat meer richting de festivals op aangaat. Maar ja, dat is ook altijd een beetje mazzel hebben. En die worden natuurlijk ver in voren geboekt. Dus ja, je weet het niet, zeg maar. Maar goed, ik hoop dat ik vooral, gewoon qua eigen muziek, vooral kan blijven doen wat ik nu doe. En dat ik dat kan laten groeien, zeg maar. Ik denk dat we nu bezig zijn met een heel goed begin. Met deze single die echt boven de rest aan het uitstijgen is. Qua streams en qua airplay en qua alles. Dat wil ik eigenlijk graag verder uitbouwen. En als ik dat kan blijven doen met de leuke boekingen. En op leukere locaties. Op leukere plekken. Op meer plekken. Dan ben ik een heel gezegend mens.
0: Ja. Gewoon een blij man. Maar goed, eerst even morgen. Dan gaat er verhuisd worden.
1: Ja, klopt.
0: Is ook wel weer een belangrijke stap in je leven natuurlijk.
1: Ja, zeker. Jij naar het mooie Doetinchem.
0: Oh jee, de grote stad.
1: Ja, de hoofdstad van de Achterhoek zeggen ze dan. Hè?
0: Ja, is weer even heel wat anders. Maar goed, daar wil ik je bij deze alvast heel veel plezier en geluk mee wensen.
1: Dat komt goed, zeker.
0: En het kaartje van de housewarming zien we wel tegemoet hier op de redactie van Unity
1: zeker.
0: NL.
1: Ja, komt jullie kant op.
0: Hey, voor meer informatie, waar ben je allemaal online terug te vinden?
1: Op de socials op Tim Schot Music. En voor aanvragen een DM'tje of een e-mailtje richting het boekingskantoor. En dan gaan we het regelen.
0: Ik wens jou een mooie avond.
1: Help maar, dankjewel.
0: Foto, die ga ik trouwens eventjes van je maken. Die komt op de socials te staan. Daar heten wij unitynl.nl. Ik ben er morgen weer vanaf 5 uur. Een nieuwe middagshow. En deze man is net papa geworden. Raymond Hermans. Er is

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De BND waarschuwt voor nieuwe aanslagen in Duitsland, vooral op militaire transporten. Het regeringsleger van Jemen zegt weer de controle te hebben over de strategische zeestraat Bab al-Mandab. Vorige maand werd de kustregio bij de Rode Zee veroverd door de Houthi-opstandelingen. Het leger is bezig met een tegenoffensief en probeert ook de hoofdstad Sanaa weer in handen te krijgen. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en met zijn dochter. En hij mag de stad Rotterdam niet meer in. Op sociale media schreef hij dat hij haar het leven zo zuur mogelijk wilde maken. In de Verenigde Staten is een vrouw gearresteerd die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. De FBI arresteerde de vrouw in Los Angeles, waar ze op het vliegtuig naar China wilde stappen. Daniil Medvedev is op het tennistoernooi in Peking gedisqualificeerd. In de halve finale tegen Novak Djokovic sloeg Medvedev gefrustreerd een bal het publiek in. Iemand kreeg die bal hard op zijn oog en toen kon Medvedev vertrekken. Het weer vanavond en vannacht in het noorden, toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat nog zo'n 120 kilometer file. Nog veel vertraging op de A4.

0: als dit past. Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De pollers bij de Dubloen en de Oboe in Leiderdorp worden vanaf vandaag weer gebruikt. De beweegbare verkeerspalen zijn voorzien van een nieuw toegangssysteem en moeten ervoor zorgen dat onbevoegd autoverkeer opnieuw uit de straten wordt geweerd. De pollers waren de afgelopen tijd buiten gebruik omdat ze met steeds terugkerende storingen te kampen hadden. De dames van Skilla hebben in de Eredivisie tafeltennis hun derde nederlaag op rij geleden. Opnieuw werd het 5-2 in het nadeel van Skilla. Net als de twee vorige wedstrijden was het dus dezelfde eindstand. De Leidse dames gaan zich nu richten op de vierde plek in de competitie om toch nog de play-offs te kunnen halen. En 158 woningen aan de Lange Gracht in Leiden staan al sinds 2000 op een lijst voor geluidssanering. Ruim 26 jaar dus. Maar er wordt nog steeds onderzocht welke huizen extra geluidswerende maatregelen nodig hebben en welke niet. Centraal Plus sprak met enkele bewoners die verbaasd zijn dat het zo lang duurt. De reportage is nu te zien op onze website. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar droog. Het koelt weinig af. Het kwik blijft staan op 16 graden. Morgen laat de zon zich weer uitgebreid zien.
2: Het is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je nog 10 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Rotterdam voor Den Haag-Zuid. De A12 richting Den Haag. Tussen Bunnik en Woerden nog 35 minuten vertraging. Dan een ongeluk op de A13 richting Den Haag. Tussen het Kleinpolderplein en Delft-Zuid doe je er een uur langer over. Er is maar één rijstrook open. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vier politieagenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot twee keer toe uit de hand in de plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar agenten. De burgemeester noemt het ronduit schandalig. Volgens hem was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kentekeninformatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt Taiwan als onderdeel van China en wil het eiland inlijven. Taiwan ziet zichzelf als onafhankelijk. In Tanzania heeft een klein vliegtuig gisteren moeten landen zonder landingsgestel. Want bij het opstijgen kwam het vliegtuig in botsing met een zebra. Het dier overleefde het niet. Het landingsgestel kon daarna niet meer worden uitgeklapt. En het vliegtuig moest een buiklanding maken. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Het weer vanavond op veel plekken helder. Alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden een enkele bui. En opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 richting Den Haag doe je er nog 10 minuten langer over tussen Houten Oost en Woerden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Rondje Regio. Een half uur af.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De pollers bij de Dubloen en de Obol in Leiderdorp worden vanaf vandaag weer gebruikt. De beweegbare verkeerspalen zijn voorzien van een nieuw toegangssysteem en moeten ervoor zorgen dat onbevoegd autoverkeer opnieuw uit de straten wordt geweerd. De pollers waren de afgelopen tijd buiten gebruik omdat ze met steeds terugkerende storingen te kampen hadden. De dames van Skilla hebben in de Eredivisie tafeltennis hun derde nederlaag op rij geleden. Opnieuw werd het 5-2 in het nadeel van Skilla. Net als de twee vorige wedstrijden was het dus dezelfde eindstand. De Leidse dames gaan zich nu richten op de vierde plek in de competitie om toch nog de play-offs te kunnen halen. En 158 woningen aan de Langegracht in Leiden staan al sinds 2000 op een lijst voor geluidssanering. Ruim 26 jaar dus. Maar er wordt nog steeds onderzocht welke huizen extra geluidswerende maatregelen nodig hebben en welke niet. Centraal Plus sprak met enkele bewoners die verbaasd zijn dat het zo lang duurt. De reportage is nu te zien op onze website. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar droog. Het koelt weinig af. Het kwik blijft staan op 16 graden. Morgen laat de zon zich weer uitgebreid zien.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden en Kesteren hebben 4 politiemensen gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester van Neder-Betuwe schrijft dat op de gemeentewebsite. Hij noemt het schokkend en misdadig dat de rellen kennelijk werden aangewakkerd door mensen van buiten de gemeente. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. Correspondent Gien Balduk.
2: Hoe ver Rusland bereid is te gaan, dat zagen we bijvoorbeeld ook deze zomer met de poging tot een aanslag op het vliegveld van Leipzig met drones met explosieven. En ja, dat incident is ook wel echt een keerpunt geweest voor Duitsland. Daarmee is er echt duidelijk een rode lijn overschreden. En daarom wil Duitsland zich ook nadrukkelijker uitspreken tegen dat Russische gevaar.
1: In Frankrijk is opnieuw gedemonstreerd tegen de slechte staat van het onderwijs. De meeste demonstraties verliepen vreedzaam. Maar er waren ook incidenten. In de Noord-Franse stad Lens gebruikte de politie flitsgranaten om de betogers te verjagen. Een jongen van 15, die zo'n granaat wilde teruggooien, raakte door de explosie zijn hand kwijt. Het weer nog vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden enkele bui en opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

de straten. Met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

0: is Jullie.nl, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt wordt dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. De moord op een echtpaar in Wijtenveen was volgens de verdachte niet gepland en gebeurde in een opwelling. Dat zeiden zijn advocaten vandaag in het hoge beroep. In januari 2024 bracht Richard K. een echtpaar met veel geweld om het leven, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
2: Volgens de advocaat van Richard K. heeft hij Sam en Ineke in een opwelling van het leven beroofd en niet met voorbedachte raad zoals het Openbaar Ministerie beweert. Volgens de advocaat heeft het echtpaar hem tot wanhoop gedreven naar een slepend conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis.
1: Het OM heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. Het weer vanavond op veel plekken helder, in het noorden wat meer bewolking en vannacht op grote schaal mist. Morgen wolken en zon, in het noorden een enkele bui en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio digitaal.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

0: TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot twee keer toe uit de hand in die plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar politieagenten. Volgens de burgemeester was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Netbeheerders moeten meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. In Arnhem wordt een wijk gebouwd waar de stroomaansluiting drie keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen verdwijnen de pieken in het stroomverbruik.
2: Als ik de kookplaat aanzet, dan zal de kookplaat voorrang krijgen en zal de verwarming, als het nodig is, wat zachter gaan, zodat de kookplaat genoeg energie heeft en zodat we binnen onze stroomaansluiting blijven.
1: Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat eiland een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden en de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Morgen af en toe zon, in het noorden meer wolken en wat regen. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je net.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt water naar binnen. Waardoor dat gat is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer rook wel een brandlucht bij het schip. Een bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het gaat om een boot die onder meer ingezet wordt bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot vorige week mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Dat zeggen experts tegen Nieuwsuur. Ze denken dat het miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten dan slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt ook wat lichte regen. Het wordt daarbij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier

0: is Jullie.nl, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijneed tijdens een rechtszaak in 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde met zijn bestelbus de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is Italië een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist, het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Jullie.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Davy van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert.